zon staat

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 2 Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gedragen aan de Nederlandse zakenman Sam Miazegas, die de eerste twee platen van Supertramp financierde. Was dit Crime of the Century? Muziek van het album Crime of the Century en You're the Dreamer.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: als we dan voorzichtig vooruitkijken naar de komende week, dan wordt het elke dag wel een beetje beter. We kennen deze plaat natuurlijk ook in de uitvoering van Lee Towers, maar dit was Jimmy Cliff en Jorde I Can See Clearly Now.
1: Welkom bij Presenteren met Peter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondag, deze 20ste september, want die hebben we inmiddels alweer op de kalender. Een bijzonder goedemorgen. We gaan er iets leuks van maken. Welkom bij de radio.

met, zoals te doen gebruikelijk elke zondag, ook het geestelijk vitamintje. Dat laat nog even op zich wachten. We wachten op pater Wim van Meijl, want die is daar vandaag voor verantwoordelijk. Gaan we lekker luisteren naar mooie muziek van Clouseau. Dit is Passie.

ze allebei in het programma De Beste Zangers van Nederland, wat momenteel draait. Een tijdje geleden, 1995, hadden wij Passie van Clouseau. Ah, daar is Pater Wim van Mijl. We gaan snel in ieder geval de deur voor hem openmaken. Zodat hij zometeen begint aan het geestelijk vitamintje voor deze zondag. Tot aan die tijd, Suzanne Hafs.

0: Ja, zo heeft ieder zijn eigen voorkeur. Aan de linkerkant of aan de rechterkant. Maar je hebt ook van die mensen die altijd midden in het bed willen liggen. Enfin, My Side of the Bed hadden wij Suzanne Hofs. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen pater Wim van Meijl.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Vaker hoor ik in gesprekken met mensen... hij of zij heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Betekent het dat iedereen gelijk is voor de wet? Dat is toch evident? Daar is toch geen discussie over? Iedereen gelijk voor de wet is toch een basisbeginsel van onze rechtsstaat. Het beschermt tegen willekeur. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. En toch krijgen we vandaag in de Bijbellezingen een ander verhaal te horen. God heeft een andere logica dan wij mensen. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen, zegt God. De rechtvaardigheid van God is er geen van een boekhouder die ieder geeft wat hem van rechtswege toekomt. Zo eisend en kritisch hij naar ons toe kan zijn, zo mateloos is zijn liefde. Hij geeft ons gewoon wat we nodig hebben, ook al verdienen we het niet of durven we er niet op te hopen. Laat ik deze gedachte duidelijk maken met de gelijkenis die Jezus ons vandaag vertelt. Het gaat over de arbeiders van het eerste en het laatste uur. Een straf verhaal, zal menigeen zeggen. Want degenen die 12 uur gewerkt hebben en degenen die maar 1 uur gewerkt hebben, die krijgen alle hetzelfde loon. 1 denari, zoals overeengekomen. Geef toe dat je als eerste reactie bij dit verhaal het protest van die arbeiders kunt begrijpen. Waarom krijgen die arbeiders die maar 1 uur hebben gewerkt hetzelfde loon als degene die 12 uur hebben gewerkt? Die laatste protesteerden dan ook. Ze hadden meer verwacht. Maar is die landeigenaar onrechtvaardig? Is niet duidelijk met de arbeiders afgesproken welk loon ze zouden krijgen? Ja, toch? Waarom dan deze houding van die arbeiders, die opeens meer verwachten dan afgesproken? Omdat de landeigenaar degene die het laatst kwamen werken hetzelfde geeft? Het was toch een overeengekomen loon? Wat kunnen we van dit verhaal leren? In de eerste plaats laat het verhaal duidelijk zien hoe God handelt. Hoe mateloos liefdevol hij voor ons is, zomaar, spontaan, omdat hij van ons houdt. Maar tegelijkertijd houdt het verhaal ons een spiegel voor van wie we zelf zijn. Of preciezer, ze confronteren ons met onze zwakke kanten. De arbeiders van het eerste uur zijn ongelukkig, omdat die anderen gelukkig zijn. De eerste hebben gekregen wat hun beloofd was. En ze zijn boos en verontwaardigd. Heet dat niet jaloersheid? Boos worden omdat een ander geluk heeft? Is dat wat we willen? Jezus toont ons een andere weg. En ik mag hopen dat we die weg ook kunnen gaan. De weg van de liefde. Daartoe nodigt hij ons uit. En dat is de basis ook van ons geloof. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens u een fijne zondag toe.

Met dank aan pater Wim van Meijl voor het geestelijk vitamintje voor deze zondag. En aansluitend hadden wij de Beach Boys met God Only Knows. Basisscholen in Brabant die kunnen weer meedoen aan de Basisschool in Beweging Award. Met de award wil de provincie Noord-Brabant scholen stimuleren om bewegen een vaste plek te geven in en rond de school. Er worden uiteindelijk 3 awards uitgereikt. Scholen kunnen 6.500, 5.000 en 3.500 euro ontvangen. Een bedrag kan worden gebruikt om de plannen voor meer beweging uit te voeren. En daarnaast krijgen de winnaars ook professionele begeleiding daarin. Dus dat is hartstikke goed om te lezen. Is op onze website. Dus ja, doe je best om daarvoor in aanmerking te komen in ieder geval. Dit is Arcade Fire and Everything Now.

muziek van Arcade Fire en You're Everything Now. Ben je als basisschool in Noord-Brabant dus geïnteresseerd en wil je in aanmerking komen voor de Beweging Award, de Basisschool Beweging Award, dan kun je je nog opgeven tot 1 november 2026. Aanmelden gaat via een vragenlijst die ingevuld dient te worden. Op onze website staat daar een groot artikel over te lezen. Dit is Pearl Jam.

Dead Dance. WNL-presentator Frank van Leeuwen uit Bulenschoot behoort tot de 3 genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs Televizier Ring Talent. Samen met Bram Krikke en Daan Alverink is hij nog in de race voor de felbegeerde prijs. De winnaar wordt donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Televizier Ring Gala in het Koninklijk Theater in Amsterdam. Ja, laten we een beetje duimen voor hem. Kunnen we stemmen trouwens? Ja, kan dat? Weet ik eigenlijk niet. Maar we gunnen het hem

0: Viering Talent is een van de televisieprijzen die daar op donderdag, dus 8 oktober, worden uitgereikt in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. En het gala is vanaf 9 uur live te volgen bij Avro Tros op NPO 1. En Frank van Leeuwen uit Budelschoten, die heeft er daar nog steeds zicht. Oh yeah.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: 15 minuten voor 10 geworden hadden wij Joan Jett en The Black Hearts en Crimson and Clover.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: Op de Ginkelse Heide bij Ede is gisteren operatie Market Garden herdacht met onder meer een massale parachutesprong door militairen. Vanwege de harde wind was gisteren lange tijd onduidelijk of de luchtlandingen door konden gaan. De luchtmachtleiding twijfelde of het uiteindelijk wel veilig genoeg was. Uiteindelijk kwam toch het groene licht en zagen de circa 40.000 aanwezige honderden militairen uiteindelijk springen. Met operatie Market Garden in september 1944 wilden de geallieerden snel een einde maken aan de Tweede Wereldoorlog. Het onderdeel daarvan was de landing van duizenden parachutisten ver achter de Duitse linies. Maar het plan mislukte uiteindelijk.

van Danny Vera en DNA. En zo staat de maand september natuurlijk ook in het teken van een heleboel activiteiten die hier plaatsvinden als herdenking aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zo is het Frans van Bestpark in Valkenswaard omgebouwd tot een historisch kampement van Corridor Freedom met allerlei militaire tenten en ook voertuigen. Nog tot en met vandaag, zondag 20 september. Horizon Radio.

laatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant op deze zondagmorgen. En daarna zijn we natuurlijk bijzonder graag bij u terug met nog meer fris uit de veren. Was dit Paul Simon en Late in the Evening. Tot zometeen na 10:00. Let's go.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Echt.

0: Bekend van de Carpenters, maar dit was de uitvoering van Herman's Hermits. En je hoorde There's a Kind of
1: Heart. Het is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

I'm really happy. Een bijzonder goedemorgen, zondag 20 september. Welkom terug bij het programma Fris uit de Veer. Hadden wij Chicago met Look Away. De hits die je kent en het nieuws van bij ons. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl.

Direct en Jorde My Friend. Bergijk en Reuzel de Mierde die maken dit jaar allebei kans om te worden uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee campinggemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026. Ja, morgen 21 september dan wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het PSV-stadion in Eindhoven. En na de prijsuitreiking in het PSV-stadion volgt een avondvullend programma voor bestuurders en ook bedrijfsleiders over duurzame mobiliteit richting Brainport 2035. Dat is heel spannend, denk ik, daar zo. Ja, even afwachten nog. De muziek van James Blunt in het programma. Hij zingt vol met passie over 1973. Je zou als denken dat het zijn geboortejaar is,

Nouveau en Lean On Me. Straks een 11 uur uiteraard weer een nieuwe show van de radio. Dus blijft u maar eens vooral lekker luisteren op deze hele mooie zondag. 10 oktober, schrijf het alvast op in je agenda. Kinderbeurs in Sterksel, kleding, speelgoed en nog veel meer. We gaan het er zometeen even iets uitgebreider over hebben. Dit is

Ben jij op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderbeurs Sterksol. Kinderkleding is er te vinden in de maten 74 tot en met 176. Speelgoed voor binnen en buiten. En allerlei kinder- en babybenodigdheden. Je kunt het allemaal tegenkomen. Een ochtend lekker om lekker weer rond te snuffelen. En misschien wel dat ene koopje te vinden waar je al lange tijd naar op zoek was. En het mooie, ik heb het gisteren ook al verteld van het hele verhaal, is dat de opbrengst uiteindelijk naar een goed doel gaat. Wil je meer informatie over de kinderbeurs in Sterksol? Kijk dan op www.kinderbeurssterksol.nl. Ja, en dan niet geheel onbelangrijk. Wanneer is het te doen, hè? Zaterdag 10 oktober tussen 10 en 12 uur. En het vindt plaats in Dorpshuis Valentijn in Sterksol. Dit is muziek van het baasje zelf, The River.

The Queen of the Disco, Donna Summer, hadden wij MacArthur Park. Gebiedsteam Buitengebied Zuid-Valkenswaard en Heemkundekring Weerderheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard weer tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop is er ook gelegenheid om met elkaar te praten. De fietstocht start op vrijdag 2 oktober om 2 uur bij Pannenkoekenhuis de familie Suikerbuik aan de Luikerweg 145 in Valkenswaard. En aan melden kan bij Claudia Rieswijk. En je kunt haar bereiken via claudiarieswijk@grenscorridor.nl.

0: Crowded House. Jorden, Don't Dream It's Over. In het programma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag en zondag tussen 9 en 11 uur. En mocht u een keer willen reageren, ik zou het bijzonder leuk vinden. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: Robin, thought you were on my side. Op deze wat tegenvallende zondag, tenminste als we naar buiten kijken. Maar voor de komende dagen, voor de komende week zelfs, ziet het er allemaal best aardig uit. Straks lekker luisteren, hè, naar Jan de Weerman op Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent, Radio Horizon.
0: Nou, als het goed is, tenminste zometeen in de show van de radio, hebben we op zondag meestal Jan de Weerman. En die gaat ons alles vertellen over het weer van de komende week. En als ik zo voorzichtig kijk naar, naar de regen die er kan vallen de komende week, dan keldert dat behoorlijk natuurlijk. Dus dat zijn goede berichten. Maar met deze platen verzoek ik de weergoden uiteindelijk weer. Maar het blijft wel een mooie plaat. Dit is Amanda Marshall en Let It Rain. I have

Ja, er is ook ruimte voor de zon, zien wij zo nu en dan. Vandaag, deze zondag, hadden wij Amanda Marshall en Let It Rain. Het is 10 minuten voor 11 geworden. En zo langzamerhand zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze fris uit te veren. We hebben nog een aantal leuke plaatjes voor je. Onder andere deze nieuwe van Last Frequency.

0: de meest recente hit. De nieuwe van Lost Frequencies en je hoorde Live It All.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Fris uit de veren. Ik wens u vanaf deze plek nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met Erik Jan en Dianne met de nieuwe show van de radio. En wat mij betreft tot morgenmiddag om 2:00, want dan zijn wij er weer met een nieuw tussenuur. Tot dan.

0: individu.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
5: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

orgel joken. Zo zou je het eigenlijk wel een klein beetje kunnen omschrijven. Ik heb het over John Vangelis uit 1980 en I Hear You Now. Daarvoor zat Shalimar en The Second Time Around. Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Even een klein verzoekje draaien. Willen jullie iets draaien van Benny Nijman? Maar natuurlijk.

Benny Nijman en Ode aan Maastricht op deze zondagmorgen. Zo dadelijk gaan we bellen met Babette. En zij is van de vereniging Epilepsie. En binnenkort vindt de epilepsieloop plaats. Uiteraard om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Gebeurt op 5 plekken in Nederland. En we gaan het met Babette even hebben over... ja, wat is dat nou eigenlijk, epilepsie? En ze gaat natuurlijk uitleggen hoe je haar kan sponsoren... met die epilepsieloop die binnenkort plaats gaat vinden. Onder andere in Hezen.

0: We gaan het over iets heel bijzonders hebben. Het was vorig jaar. Ik stond voor de klas in Nuenen. En tijdens de les zat de docente achter in het lokaal. En tijdens de les begon ze ineens met haar hoofd te draaien. Ze maakte schokkende beweging en ze draaide weg. En ze viel, ja, al schokkend op de grond. Nog voor ze de grond raakte, had ik haar al in mijn armen. Want ja, ik wilde niet dat ze viel. De klas was volledig in paniek. Ongelooflijk heftig om het te zien. Vooral als je het nog nooit meegemaakt hebt. En epilepsie is het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Aan de telefoon heb ik Babette. Welkom in ons radioprogramma. Wat heb jij met epilepsie?
1: Ja, ik ben Babette. Ik werk bij Epilepsie NL. En ik organiseer de epilepsieloop.
0: Juist. Herken je het verhaal wat ik net vertelde?
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Ik kan zelfs zeggen dat precies zo een situatie mij al meerdere keren is overkomen, want ik heb zelf epilepsie.
0: Oh, jeetje.
1: En wat jij zei, dat jij de juf hebt vastgehouden, zodat ze niet op de grond valt, dat heeft mijn zoon ook al meegemaakt. Dat zijn eigen mama omvalt met schokkende bewegingen en dan komt bloed uit haar mond. En ik heb ook nog mijn zusje op mijn arm gehad.
0: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal heftige gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt. En ja, dat willen we natuurlijk voorkomen.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik reageerde instinctief. Want mevrouw had inderdaad knarstandend. Ik zag dat ze heel erg strakke kaken had op dat moment.
1: Ja, het is wel vaak zo dat het belangrijkste is eigenlijk wat je moet doen bij een epileptische aanval. Is dat je er sowieso bij moet blijven. Je moet ervoor zorgen dat de persoon die valt of die een epileptische aanval heeft in veiligheid is. Dus dat ze zichzelf niet kan bezeren of iemand anders. En je moet de tijd bijhouden. Dat is ook heel belangrijk.
0: Okay.
1: Als een epileptische aanval langer dan, sommigen zeggen 3, anderen zeggen 5. Maar 5 is zeker de max. Dat als die langer dan 5 minuten duurt, dan moet je zeker de ambulance bellen.
0: Ja.
1: En die helpen je dan verder.
0: Ja, hebben we uiteindelijk ook gedaan. Overigens, ik had het gevoel dat het een uur duurde. Ongelooflijk, de seconde. Ik was echt in shock. Ik vond het heel heftig. Wat is epilepsie eigenlijk?
1: Epilepsie is een chronische hersenaandoening waarbij er plotseling een tijdelijke verstoring optreedt in je elektrische activiteit van de hersenen. Dus dat is een beetje ingewikkeld uitgelegd, maar eigenlijk betekent dat je heel snel heel veel elektriciteit in je hoofd hebt en daardoor verandert er iets waardoor je de controle totaal verliest over je lichaam. En er zijn tientallen verschillende soorten epileptische aanvallen. Eentje heb je net omschreven, dat is de grote aanval, de tonisch-klonische aanval. Dat is ook het meest bekende voorbeeld van een epileptische aanval. Maar er zijn er nog veel meer andere soorten epileptische aanvallen. En dat maakt deze aandoening ook heel breed en onbekend. En dat mensen vaak geen beeld hebben van wat de impact is van epilepsie en hoe verschillend deze impact kan zijn en hoe dat is voor mensen om ermee te leven. Het kan zijn dat je één keer in je leven een epileptische aanval hebt. En dan praten we eigenlijk niet van epilepsie. Want om echt de diagnose te krijgen epilepsie moet je meerdere aanvallen gehad hebben. Het is wel vaak zo dat als je een keer een epileptische aanval hebt gehad, dat het terugkomt. En dat er dan van alles onderzoeken worden gedaan om deze epilepsie onder controle te krijgen.
0: Ja. Kan je dat op elke leeftijd krijgen of is het alleen als je ouder wordt?
1: Nee, je kan het op elke leeftijd krijgen. Je kan het al in de buik krijgen als je moeder nog zwanger is met je. Je kan het dus vanaf geboorte hebben. Je kan het ook pas later krijgen. Ik heb het zelfs met 19 gekregen. Het is een beetje een stomme leeftijd, want je hebt net je rijbewijs. Je bent aan het studeren, je wil leuk uitgaan. En ineens krijg je een epileptische aanval en je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Je valt neer, je wordt wakker, je weet niet waar je bent, je hebt een hersenschudding, bloed uit je mond. Je denkt, hé, het is er aan de hand. En dat was de eerste epileptische aanval en dat was het begin van waar ik later dan pas achter kwam. Veel meer moeilijke omstandigheden waar je rekening moet houden in de hele rest van je leven. Nou, Epilepsie NL, wij zijn de landelijke Epilepsie Stichting. Nou, wij financieren onderzoek, dat was nummer 1. We delen kennis en informatie, we maken voorlichtingsmateriaal. We zijn ook een patiëntenorganisatie, dus we zetten ons in voor de belangen van epilepsiepatiënten. En een ander belangrijk doel is ook verbinden. We willen dat onze community bij elkaar kan komen, elkaar kan ontmoeten en ook de eigen verhalen delen. En daarom organiseren we ook zoiets leuks als de epilepsieloop.
0: Ja, 10 oktober gaat die plaatsvinden. Waar gaat die plaatsvinden, Babette?
1: De epilepsieloop vindt plaats op 6 verschillende locaties. In Amersfoort is de hoofdlocatie. Daar komt ook Irene Schouten, want haar kindje heeft epilepsie. Zij zal haar persoonlijke verhaal vertellen, wat het voor haar betekent om moeder te zijn met een kindje met epilepsie. En dat is de grootste locatie. Daar zullen ook de meeste mensen zijn. Dan kan je ook meelopen in Hezen, in Leeuwarden, in Deventer, in Leiden of vanuit huis. Oh, de laatste locatie is nog Krukjes. Wij organiseren de epilepsieloop samen met het expertisecentrum Zijn en Kempenhagen. En met de Nightwatch. Dat is een organisatie die een armband heeft ontwikkeld om aanvallen te detecteren. Dus dat mensen 's nachts wel weten dat een kindje een aanval krijgt. Door deze samenwerking is het mogelijk dat we op verschillende locaties tegelijk kunnen lopen.
0: Oké, als mensen mee willen wandelen of meerennen, lekker samen in beweging komen tijdens die 5e epilepsieloop, dan moet je even inschrijven van tevoren. Dan ga je naar de website, hè?
1: Epilepsieloop.nl.
0: Dankjewel voor je verhaal, Babette. En heel veel succes op die 10 oktober.
1: Dankjewel.

John Cicada en Just Another Day. Nog even als kleine reminder. Als je vanmiddag graag naar de Bloemencorso in Valkenswaard wil kijken, dan kun je dat doen via Horizon Televisie. Vanaf 14:15 zenden we die live uit vanuit Valkenswaard. Hoef je niks te missen. Vanmiddag dus op Horizon.

0: Het gaat weer gebeuren. De dameskledingbeurs in Leende komt eraan. In de Schammert binnenkort op 27 september. Aan de telefoon heb ik Rita Bos. Rita, welkom in het programma.
1: Dankjewel.
0: Het gaat weer gebeuren.
1: Zeker.
0: Zijn we er klaar
1: volgende
0: voor?
1: Week, ja, we zijn er al bijna klaar voor. Volgende week zondag, 27 september, 11:30 tot 2:30... bij de Schammert.
0: Het evenement waar je met je man naartoe gaat. Je man parkeer je in de kroeg of in het bushokje voor de Schammert. Want die mag niet binnen. Het is ladies only, hè?
1: Zo is het. Ja, ladies only. En de mannen die kunnen gewoon lekker aan de bar zitten. Of als zonnetje schijnt nog even lekker buiten zitten.
0: Er staat hier letterlijk, mannen mogen wachten aan de bar. Ze moeten niet zeuren.
1: Zo is het.
0: Ja. Maar goed, voor de dames een kans om een kledingstukje te scoren, hè? Er zijn heel veel kledingartikelen die jullie hebben.
1: Heel veel. We hebben 100 lijsten uitgegeven. Dat betekent dat we zo tussen de 2500 en de 3000 stuks kleding en schoenen aan verwante artikelen hebben. Tassen,
0: sieraden.
1: Sieraden, van alles. Kan het zo gek niet bedenken.
0: Sjaaltjes.
1: Ja, heel goed. Sjaaltjes.
0: Er zijn mensen die struinen heel het land af op zoek naar sjaaltjes, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Dan zijn ze bij ons ook aan het goede adres. We hebben keuzes genoeg. De keuze is Reuven.
0: Ja, echt waar. Moet je voorstellen, dan komen de mensen uit Purmerend voor sjaaltjes naar Leende. Zo bekend is die dameskledingbeurs bij jullie intussen, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo ver komen, maar we hebben wel elk jaar trouwbezoekers uit Roermond. En van over de grens zelfs, uit België komen er altijd een aantal. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja. Ladies only, met grote koeienletters, een geweldige beurs. Het begint hoe laat volgende week?
1: 11:30 tot 2:30.
0: Het is maar 2 uurtjes dat de mannen zich even zichzelf moeten vermaken en de dames even lekker rond kunnen shoppen.
1: Drie uur.
0: Oh, sorry. Het is maar 3 uurtjes dat de mannen zichzelf moeten vermaken en de dames lekker rond kunnen shoppen. Kunnen mensen ook, zijn er pashokjes?
1: Ja, we hebben een heel groot paskamer. Daar mogen er ook geen mannen naar binnen. Waar de dames allemaal gezellig door elkaar passen. Met een fantastische grote spiegelwand. Van die balletspiegel. Dus je kan het ook goed zien. En gevraagd en ongevraagd advies van de medepassers krijg je dan, hè?
0: Ja. Zoeken jullie nog een disjockey? Voor die... Nee. Grapje. Grapje. Gekkerheid. Tot slot. Wat zijn de intreekosten?
1: Je mag gratis naar binnen. Je bent ook helemaal niet verplicht om iets te kopen. Dus het kost niks. En als je iets koopt, is het altijd voor een klein prijsje. Dus je hoeft geen dikke portemonnee mee te nemen.
0: Wat trouwens wel leuk is, ik zie onder, heeft Dianne genoteerd, herenkleding kan ingeleverd worden voor het leger des heils. Dus mannen buiten uitkleden, aan de bar gaan zitten, vrouwen naar binnen, sjaaltjes en kleding kopen. Precies dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed, wordt een gezellige toestand. Ik wens je veel plezier met de laatste puntjes op de i. En veel plezier volgende week met de kledingbeurs.
1: Ja, dankjewel weer voor de aandacht. En tot over een half jaar, hè?
0: Tot over een half jaar, Rita. Doei.
1: Dag.
0: Hoi.

Ik weet nog dat mijn ouders hadden vroeger een LP van deze meneer. Met een hele grote klak op. Gilbert O'Sullivan. Ik zie de LP zo nog voor me staan. Prachtige plaat trouwens. Uiteraard Matrimony. 1972 kwam dat plaatje. En daarvoor zat Rupert Holmes en Him. Straks gaan we het hebben over de baan- en stagemarkt Kranendonk. Die dit jaar, grappig genoeg, plaatsvindt in Weert. Straks even uitgebreid over hebben. Als je op zoek bent naar een baan of een stageplek, de gelezen kans om ruim 60 ondernemers uit Kranendonk.

heb een beetje niet zo'n leuke mededeling. En ik hoop niet dat je het ons kwalijk neemt. Maar vandaag spelen we geen spelletje om 12 uur. We spelen geen Raad waar die staat. En ook William Pomp is niet in de studio voor Raad de Plaat. Heeft alles te maken met de live-uitzending. Straks vanaf 2 uur vanuit... kwart over 2 moet ik zeggen. Vanaf kwart over 2 vanuit Valkenswaard. Want we gaan de Bloemencorso live op televisie brengen vanmiddag.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws

0: uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A2 bij knooppunt Del veroorzaken alweer file richting Utrecht. Vanaf Kerkdriel is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
6: Hey, goedemiddag. Ja, sorry. We spelen deze week geen spelletje om 12 uur. Geen raad de plaat. En helaas geen raad waar die staat.

een hele goede middag. Ja, sorry dat we geen radiospelletje deze week spelen. Geen Raad van de Staat, ook geen Raad de Plaat. Heeft te maken met de live televisieuitzending vanaf 14:15. Live vanuit Valkenswaard.

0: aan de telefoon Marlou van der Kampen. Zij is van OZC en de banenmarkt die binnenkort plaatsvindt. Marlou, welkom in het programma.
1: Hoi.
0: Bezig erbij.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Kraamend ook werkt, jullie gaan organiseren een banenmarkt binnenkort.
1: Ja.
0: 9 oktober. Ja, Stadhuis in Weert. Is het nodig?
1: Ja, dat denk ik wel. We doen ons best om het arbeidspotentieel in Kranendonk ook in Kranendonk te houden. En dat doen we eigenlijk voor de ondernemers, voor de bedrijven. Maar ook voor onder andere de scholieren die in Kranendonk, maar ook buiten Kranendonk naar school gaan. Om ze een werkplek of een stageplek te kunnen bieden binnen Kranendonk.
0: Ja, ik zag ergens voorbij komen dat er ruim 60 potentiële werkgevers actief op zoek zijn naar nieuw personeel. Dat zijn behoorlijk wat banenkansen, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook. En we zitten inmiddels op zo'n 70 bedrijven die deelnemen. En dat gaat van bouwtechniek tot aan de zorg. Dus er is voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. En dat gaat van bijbaan tot een fulltime baan.
0: Ja. Je zit ook bij OZC, Ondernemerscontact Kranendonk. Je spreekt dus heel veel ondernemers die constant bezig zijn met het leveren van producten, dan wel diensten. En dus overal op zoek zijn naar mensen. Is die vacatureaantallen, zijn die zo groot op dit moment? Is het meer of minder als, laten we zeggen, een paar jaar geleden?
1: Nou, je merkt in bepaalde sectoren, hè, met name de techniek, bouw, maar ook de horeca, de zorg, dat daar nog steeds heel veel vacatures en vraag om mensen is. Dus of het meer is dan een aantal jaren geleden, weet ik niet. Maar ik denk dat we met z'n allen op zoek zijn naar de gouden handjes. Die willen we allemaal. En ja, daar is natuurlijk een heel grote vraag naar.
0: Ja, is er een bepaalde leeftijdscategorie waar jullie in zoeken?
1: Nou, als ik puur kijk naar de banenmarkt, dan hebben wij een apart blok ingericht. Dat is een uur van 14:30 tot 14:30 voor scholieren. Dus die echt op zoek zijn naar een bijbaan of oriënterend zijn in welke richting dat ze willen gaan studeren. Maar ook waar ze later willen gaan stage lopen of misschien wel later een baan willen gaan zoeken. Daarna hebben we van 14:30 tot 16:30 is de banenmarkt open voor iedereen. En dat geldt voor mensen die via het UWV of uitkeringsgerechtigde of wat dan ook, maar voor alle mensen die een baan zoeken of een keer willen oriënteren of er misschien iets anders op hun pad kan komen, is de banenmarkt geschikt. En bepaalde sectoren, kijk, wat je ziet, wat ik al zeg, is horeca, bouw, techniek, zorg, maar ook andere beroepen zoals de retail is aanwezig. Dus er is voor ieder wat wils eigenlijk. En we zoeken niet in een bepaalde, alleen in een bepaalde sector of een bepaalde leeftijdscategorie.
0: Ja, het vindt plaats op vrijdag 9 oktober. Hoe laat begint het?
1: 14:30.
0: 14:30 begint het?
1: 14:30 voor de scholieren. Die zijn ook expliciet daarvoor uitgenodigd. En de officiële voor alle andere mensen begint het om 14:30.
0: Ja, voor mensen die een baan zoeken of leerlingen die op zoek zijn naar informatie over een bedrijf, dan wel een stageplek in de toekomst, is het natuurlijk de gelezen kans om bijna zoveel werkgevers op één plek te ontmoeten.
1: Zeker, ja. Daarom hebben we ook de krachten gebundeld samen met werk.com en het UWV. Ja, dan bereik je natuurlijk een groter publiek, maar ook meerdere bedrijven en bredere sectoren die daar aanwezig zijn.
0: Ja, niet alleen kun je daar ondernemers ontmoeten, werkgevers, potentiële werkgevers. Je kan bijvoorbeeld ook je cv even laten checken, hè?
1: Ja, klopt. We hebben een gratis cv-check. Ja, dat maakt het ook interessant om eens even langs te komen. Om eens even te kijken of dat allemaal nog up-to-date is en hoe je daar in deze tijden mee omgaat. Mocht je daar lang niks meer mee gedaan hebben, dan is er nu in ieder geval een mogelijkheid om er weer eens even kritisch naar te laten kijken. Een fotograaf is ook aanwezig, dus je kunt eventueel ook nog een portretfoto laten maken. Dus wat dat betreft kunnen we je op alle fronten helpen. Ik zou zeggen, kom gewoon langs en laat je informeren en kijk ook wat bij je past en wat er op je pad komt. En wellicht gaan er deuren open of gaan je ogen open die denken van hé, dat kan ook interessant zijn voor mij. En het mooie is dat je daar natuurlijk direct in gesprek kunt gaan met de werkgevers. Maar ook voor de werkgevers om direct in contact te komen met een potentiële werknemer. Zonder dat er een brief of wat dan ook tussen zit.
0: Dat is eigenlijk ook meteen het allergrootste voordeel, hè? Want als je er tegenop ziet om die brief goed te maken en voor die eerste indruk. Je bent gewoon op die banenmarkt, je bent er als jezelf, je loopt op je gemak rond. En je hebt de kans om iemand de hand te schudden waar je misschien in de toekomst wel mee in gesprek kan gaan om daar te gaan werken. Dus het is veel minder eng als je daar naartoe gaat om te solliciteren.
1: Ja, zeker. Het is heel laagdrempelig, inderdaad.
0: Goed, 9 oktober, om een vrijdag is dat. Noteer je agenda voor scholieren vanaf 14:30. Voor de baanzoeker vanaf 14:30 eigenlijk de officiële opening. Duurt tot 16:30, geloof ik, hè?
1: Klopt, ja, 16:30.
0: Nou, de kans voor je leven om in contact te komen met potentiële werkgevers. En ik denk dat je die kans moet pakken. Vindt allemaal plaats op het stadhuis in Weert. Via de hoofdingang naar binnen of is er een speciale ingang?
1: Nee, via de hoofdingang naar binnen. Daar zal Fortune Coffee ook aanwezig zijn om je lekker kopje koffie aan te bieden. Ook bekend natuurlijk binnen de Kranenhoekse ondernemers. Dus voel je welkom en kom zeker een kijkje nemen.
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging en dankjewel voor je uitleg.

Dolly Parton en de zingende baard uit Amerika. Kenny Rogers, wat een stem heeft die man trouwens. Wel bekend van de Doobie Brothers, vele hits op zijn naam. En deze deed hij samen met Dolly Parton. Helaas niet meer onder ons, sinds kort. Helaas, prachtige artiesten was dat. Nog een ode aangebracht in de show met een paar hele bijzondere nummers toen ze overleden was. Hier is Marco Borsato.

Jannes en Zweven naar Geluk. Ik zit de hele tijd te denken wat het originele liedje toch ook weer was. Wat hij hiervoor gebruikte. Ik kom er gewoon niet op. Dit is erg.

Met nemen een oude versleten hit van Fadeless. Want ja, die leeft toch niet meer. En we gaan er gewoon totaal iets anders van maken. Dat moet Baby Rexha gedacht hebben met dit plaatje, denk ik. Ja, ze gaat er redelijk goed mee in de hitparades. Straks in het volgende uur hebben we gewoon de Nederlandse Billy Joel in de uitzending. Rond 1:15. Even luisteren. En binnenkort staat hij in de Hofnar in Valkenswaard. Straks om 1:15 gaan we uitgebreid met hem kennismaken in de show.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Verder een korte file op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Knappen de Hoogte zijn kleine 10 minuten in de file. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop een kwartier extra reistijd door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
9: Goedemiddag, welkom in de derde uur van de show. En we hebben wel iets bijzonders. We gaan dadelijk bellen met de Nederlandse Billy Joel. Blijf lekker luisteren.

ga gewoon zo bellen met de Nederlandse Billy Joel hier in de show. Spannend. Staat binnenkort op het podium in de Hofnar in Valkenswaard. Ik weet niet of er nog kaarten zijn. Schijnt een weergaloze show te zijn. Dus blijf luisteren. Onderweg naar twee, de one and only Guilty Pleasure Show. Met nu, Little...

0: Aan de telefoon, Alexander Broussard. Ja, hij is bijna Billy Joel zelf. Als je hem hoort spelen, als je de filmpjes ziet op YouTube en als je leest waar hij is geweest, dan kan het bijna niet anders. Het is ook een echte experience, zeg maar, die hij doet overkomen. Dat doet hij als bandlid van de Billy Joel Experience. Maar hij gaat ook solo. Hij treedt ook solo op. Alexander, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Wat is er toch tussen jou en Billy Joel?
1: Ah, dat is een jeugdliefde. Hij is voor een deel verantwoordelijk voor het feit dat ik nu beroepsmuzikus ben. Het is zo'n grote inspiratiebron geweest altijd. En dat is hij nog. Ja. Ik heb daarbij natuurlijk ook nog gewoon het geluk dat de biologie meewerkt. Mijn stem heeft ongeveer zijn bereik.
0: Ja.
1: Dus ik kan het materiaal. Ik bedoel, ik vind Kate Bush ook heel goed, maar dat kan ik niet zingen.
0: Nee,
1: snap je?
0: Nee. Dat is ook bijna niet te doen. Nou heeft Billy Joel ongelooflijk veel muziek gemaakt, hè?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Hij heeft ongelooflijk veel hits gehad. Maar hij heeft maar 12 albums gemaakt.
0: Oké. Ja, toch. Ik ken zoveel nummers.
1: Maar zoveel, ja. Maar echt hele... kwalitatief is het heel erg veel wat hij heeft gemaakt. Hoog niveau.
0: Ja.
1: Hij heeft 33 top 10 hits gehad.
0: Ja. Ja, weet je wat, ik vind het zo bijzonder dat hij eigenlijk op verschillende manieren gewoon af en toe je gewoon kan overdonderen met een plaat. Dat is Billy Joel. Ik had van de week toevallig een moment, toen moest ik ineens denken aan het nummer Goodnight Saigon.
1: Ja, fantastisch.
0: Dat
1: prachtig.
0: Dat begint met die krekels en dan die helikopter die opkomt zetten. Hij trekt je gewoon meteen die oorlog in met zijn prachtige plaat.
1: Ja, het is een prachtig nummer. Prachtig nummer. En het zit ook zo ongelooflijk goed in elkaar. Dat zijn echt meesterlijke composities.
0: Ja. Zo wordt de muziek tegenwoordig niet meer gemaakt, zou ik bijna hardop durven zeggen.
1: Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Hè. Vroeger was alles beter, maar dit is niet helemaal waar. Wat er veranderd is, is de inhoud van de hitparade. Je ziet dit soort kwaliteitsmuziek niet meer in de hitparades. Maar er worden echt nog wel gemaakt. Je moet er alleen zelf nu naar op zoek gaan.
0: Ja.
1: Maar er wordt prachtige muziek gemaakt door jonge mensen. En echt op hoog niveau. Het worden alleen geen hits meer. Nee. Dat verschil is er.
0: Ja, zou het komen omdat er zo ongelooflijk veel aanbod is?
1: Zeker. Bomen, bos, je kent het wel.
0: Ja,
1: er wordt heel veel goeds gemaakt. Maar er wordt ook heel erg veel bagger gemaakt. En dan moet jij maar gaan zoeken tussen al die miljoenen. En letterlijk miljoenen.
0: Mm.
1: Die iets brengen. Wat daar dan wel te gek van is. Dat was vroeger veel eenvoudiger natuurlijk. Dat deed de platenlabel voor je.
0: Ja.
1: En als je geen platencontract had, dan kon je het ook niet aanbieden.
0: Nee. Tegenwoordig kan iedereen een plaat maken en ook uitbrengen bijna.
1: Dat doet ook iedereen. Ja.
0: Als je de centen hebt, dan is het gewoon zo te doen. Nou is wel zo, Billy Joel komt wel van de generatie dat muziek nog met echte instrumenten werd gespeeld.
1: Zeker. Ja hoor. Hij had een fantastische band.
0: Ja.
1: Ongelooflijk goede band had hij. Ik heb ook de eer gehad om met bandleden van hem te mogen spelen. Dat is echt wel van een andere planeet. Ja. Niveau.
0: Nou sta jij, Alexander, op 2 oktober in de Hofnaren Valkenswaard. Prachtig theater. Hoe vind je het om in zo'n theaterzaal te spelen?
1: Ja, dat is fantastisch. Mijn absolute favoriete plek om te spelen zijn dat soort theaters.
0: Ja.
1: Ik vind het best leuk om op hele grote festivals te staan. Ik heb wel 20.000 man staan zingen. Is leuk, is indrukwekkend. Maar in een theater je verhaal kwijt kunnen. De tijd hebben om een mooie voorstelling te maken. Om net even wat dieper te gaan in die muziek.
0: Ja,
1: dat vind ik echt het leukste wat er is. In het Valkenswaard hebben we al 3 keer gespeeld. Hè?
0: Ja. Maar de mensen gaan er echt voor zitten om naar jouw show te kijken en te luisteren.
1: Ja.
0: Dus je hebt volgens mij veel meer binding met je klanten, met je publiek.
1: Zeker. Het is veel intiemer en je krijgt de kans om wat ik al zeg, iets dieper die muziek in te gaan. En, kijk, dat is natuurlijk ook een keuze. Ik vind dat leuk. Ik vind dat fijn om dat te kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn natuurlijk ook collega's die gaan gewoon echt voor de knal.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook prima.
0: Ja.
1: Dat is ieder zijn eigen methode.
0: Ja. De show die je op 2 oktober gaat geven in Valkenswaard is een solo show. Hoe doe je dat met je backing vocals?
1: Nee.
0: Hoe gaat dat?
1: Nee, het is geen solo show.
0: Niet?
1: alles behalve.
0: Vertel.
1: We hebben daar, ja, 2 oktober staan we niet alleen maar met de band daar. We hebben ook een strijkkwartet bij ons.
0: Wow.
1: Ja. Dus we staan daar met 10 man op het podium.
0: Oké.
1: En dat strijkkwartet, daar heb ik arrangementen voor gemaakt, zodat het publiek, en daar gaat die voorstelling eigenlijk ook over, zodat het publiek goed kan horen hoeveel klassieke invloeden er zijn in de muziek van Billy Joel. Jij noemde net Goodnight Saigon.
0: Ja.
1: En dat themaatje, dat laat ik door het strijkkwartet spelen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is magisch. Er gebeurt er zoiets moois in die zaal.
0: Ja.
1: En ja, daardoor is het net even wat minder tribute en net even iets meer de diepte in, wat ik al zei.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg gaaf, hè? Maar sowieso een strijkers echt in je band. Ja, dat is natuurlijk de droom van elk artiest. Ik bedoel, dat geeft net eens meer cachet, hè?
1: Ja, dat is fantastisch. En ik had eindelijk de kans om deze droom, die heb ik al tientallen jaren. Ik had eindelijk de kans om die uit te voeren. En theaters wilden het boeken. En dit strijkkwartet komt uit Duitsland. Zijn 4 dames. Dus het ziet er ook nog eens een keertje heel goed uit.
0: Ja.
1: Nee, het is echt een hele bijzondere show. We hebben hem vorig jaar gespeeld. Getoerd door heel Nederland. En er waren er nog een aantal theaters die wilden hem toch ook nog boeken. Maar dat paste niet meer in hun programmering. En dus dat zijn nog 5 shows die we dit najaar gaan doen. Waarvan eentje dus in Valkenswaard op 2 oktober.
0: Als mensen kaarten willen, waar kunnen ze het beste de kaarten scoren?
1: Hofnar.
0: Okay.
1: Bij de site van de Hofnar gewoon.
0: Goed. Kijk op de site van de Hofnar en scoor dat kaartje. Ja. En zorg dat je 2 oktober vrij houdt. En ga kijken naar Alexander Boussa in de Hofnar in Valkenswaard. Dankjewel, Alexander. En uiteraard wellicht tot 2 oktober.
1: Yes.

Ilse de Lange en So Incredible. Stel, je wil een keer langskomen in de show. Je hebt iets te vertellen, een boek geschreven, je gaat een wereldreis maken en je wil het delen met ons en onze luisteraars. Stuur een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

Russo en Voorbestemd. Ja, we staan vlak voor een gigantische technische klus. Live vanuit Valkenswaard vanaf 14:15. De Bloemencorso op Horizon Televisie, Kempen TV en tegelijk ook op, bij Omroep Veldhoven te zien. Ja, dat wordt een flinke klus. En we hebben er enorm veel zin in. Ik ga de laatste plaats starten en als de wieden weer ga ook naar Valkenswaard. Ik mag een van de cameramensen zijn daar. En ja, we gaan proberen het zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Je hoeft dus niks te missen. En ja, zet gewoon de televisie aan, zou ik zeggen, om 14:15. En ik kan je nou vertellen, gezien de aflevering van het gevoel van de Bloemencorso Valkenswaard de afgelopen weken op Horizon Televisie, de creaties die klaarstaan, ja, die liegen we niet om. Absoluut even kijken naar de Bloemencorso.

Wat een lief liedje. Karol G en Bruno Mars, nieuwste plaats, Still. En daarvoor When I Think of You, Janet Jackson. En Russo, Forbes Dent en The Killers en Human. Ik ga afscheid van je nemen. Volgende week zijn we er weer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Dorien Bouwman.

0: Met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is de rechter rijstrook dicht bij Geldrop. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Verder file op de N272 Boksmeer richting Beekendonk bij Sint-Antonis. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N602 Sint-Antonis richting Meel bij Wanrooi ook ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen

0: Er zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het Zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je 25 minuten in de file tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Er stond even te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur.

0: vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum ook 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum 5 minuten oponthoud bij de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen.

0: Essen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van der Zanden.
2: De kleurrijkste zondagmiddag van het hele jaar. Het is Valkenswaard Bloemencorso. Wees van harte welkom. De krenten uit de pap op Radio Horizon. En allemaal juweeltjes. Zoals deze van Softcell. Dit is het mooie Torch.

De fijnste zondagmiddagmuziek. Wegdromen met die heerlijke saxofoon. Soft Cell uit de jaren 80. En het mooie Torch. En dit komt uit het album met dezelfde naam. From the album with the same name. Stuart Copeland, Andy Summers en Sting. Oftewel The Police. Het album heet Regatta des Blancs. En ook dit nummer. Fijn dat je radio op Radio Horizon staat. De krenten uit de pap. Vaste onderdelen, Triple D, oftewel de domme disco drone. Het instrumentaal intermezzo. Een mooie Franstalige chanson. En we kijken in de favoriete lijst.

Radio Horizon was net een jaartje of twee bezig. En toen kwam deze plaat uit. Veel gedraaid in de beginperiode hier op Radio Horizon. Robert Miles met Children.

Dit zijn de Motors. Jongens, die kennen we van Airport. En eigenlijk vind ik deze nog veel fijner. Een oude Radio Centraal Smulschijf.

Can't Forget About You. Hadden eenmaal een hitje met Airport en dit was de opvolger. Forget About You. Zonder milieu.

0: weekend.
1: Alleen het beste is goed genoeg voor jou.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: En in het kader van Ouwe Meuk is Leuk uit Nederland.

Tommy van Leeuwen strijkt nog steeds de revenuen op. En ook Willem van Koot, oftewel Joost de Draaier, is er goed mee met zijn Red Bullet Products. Want Shocking Blue werd op dat label uitgebracht. Never Marry a Railroad Man. Dit is mijn favoriete band. Aardshooter Wouden, Theo van S.

Talking Lou en The Shoes. Met zang, met het zo typerende stemgeluid van Theo van Es. Happiness is in this beat. Over happiness gesproken, worden we hier blij van? De Triple D, oftewel de domme disco dreun in handen van Carrie Lucas. Show me where you are.

mij vraagt een van de allermooiste nummers van OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Het nummer, dat heet Souvenir. En we zijn toegekomen rond 5:30, altijd aan het instrumentale intermezzo. Vandaag is dat in handen van Rogier van Otterlo, die we natuurlijk allemaal kennen hier in de regio als de maker van de muziek uit Help de Dokter Verzuipt. Maar dit is werk ter gelegenheid van het Olympisch gebeuren in 1974, München. Munich 74 heet het dan ook.

eigenlijk een beetje de nieuwe seksbom, hè? Taylor Swift, The Fate of Ophelia. We zijn weer toegekomen aan het formidabel chanson. Een zwoele klassieker vandaag. Eentje waarbij je de volumeknop misschien maar net iets harder moet zetten. Je t'aime mon non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ja, fluisteren, zuchten en een flinke dosis verleiding. In 1969 was dit ronduit schokkend. Gainsbourg die schreef het eerst voor Brigitte Bardot. Maar toen zij afhaakte nam hij het op met zijn nieuwe liefde Jane Birkin. De BBC die vond het allemaal veel te pikant en verbood het nummer. Maar ja, wat verboden is, wordt natuurlijk alleen maar spannender. Dus, deur dicht, licht wat zachter en genieten van het formidabel chanson.

jij een jaar of 60, 65 bent, heb jij waarschijnlijk hier ook op staan schuifelen. Er werd de muziek wat zachter gedraaid, het licht wat zachter. En stonden we fijn tegen elkaar aan, inderdaad. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Je t'aime mon non plus. En dat werd meestal gevolgd door Doe van Peter Maffay. Verstaanbaar werk.

je los. Engelse muziek, Franse muziek. En natuurlijk ook Nederlandse muziek. En wanneer raak je? Harry Jekkers, samen met zijn klein orkest. Achter elke deur zit weer een andere deur. Al ruim 14 maanden moet ik mijn vrouw missen. Ze is continu in onze gedachten. Wat een waardevol aandenken dat ze een lijst met haar favoriete nummers heeft achtergelaten. En elke week mag ik daar een nummer uit kiezen. Vandaag is dat de muziek van Gary en de Pacemakers, Ferry. Bye.

wel even zitten twijfelen. Wordt het nu Crunchy Granola Sweet of If You Know What I Mean? Toch die laatste gekozen. Maar Crunchy Granola Sweet houden we dan wel tot volgende week of de week daarna. Hoor hem bij collega Erik-Jan de Sterke. Ik denk, ja, kunnen we ook nog wel eens draaien in het programma. If You Know What I Mean. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Veel plezier zometeen na zessen met de Retro Show. Allemaal leuke oude muziek, gepresenteerd door Erik Bloemen. Graag tot volgende week, 5 uur zondagmiddag. Tot dan, dag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

echte naam was Gina Mary Gardiner. En ze kwam in de schijnwerpers terecht toen ze deelnam aan het Eurovisie Songfestival van 1996... dat in Oslo gehouden werd. Ze behaalden er een 8e plaats. En de trein was vertrokken voor het maken van een aantal mooie platen. Want er was er nog eentje die in onze hitparades terecht kwam in die tijd. I Belong To You. Ik weet niet of je dat nog voor de geest kan halen, maar ik zal hem anders een keertje meebrengen en terugdraaien voor jullie in deze dagen op zondagavond. Hallo iedereen, de Retro Show gaat weer van start. We gaan weer op zoek gaan naar een aantal leuke platen uit het verleden. We houden het natuurlijk bij de commerciële platen die in de hitparades genoteerd gestaan hebben in de loop der jaren. Vandaag ook weer een hitparade van toen. We zullen teruggaan naar 20 september van het jaar 1980. Een viertal platen in de komende 2 uur. En natuurlijk nog veel meer lekkers voor jou over, waaronder deze plaat van toen. Hier is Van Color My Love.

Een paar weken geleden heeft ze ons voorgoed verlaten. Deze machtige country- en westernzangeres Dolly Parton. Ze schonk de wereld 25 nummer 1 hits. Dus we mogen die platen nooit vergeten om die een keertje terug te draaien in een of ander radioprogramma. En zo doen we dat dan op zondagavond weer Radio Horizon in de Retro Show van Erik. Onze 80e jaren herinneringen. Dus Dolly Parton met But You Know That I Love You. We hadden Field Goal Shark hier, Good Heart. We hadden Dusty Springfield in Private. En we begonnen dit blokje met de dames van Call All My Love. Ik heb ook weer een hitparade van toen meegebracht. We gaan terug naar 20 september van 1980 vandaag. En de eerste plaat die we uit je lijst gaan terugdraaien was een nieuwe binnenkomer op nummer 39. We denken aan de Golden Earring, een Long Blonde Animal.

Belgische Pebbles. Ja, het grootste succes kenden ze met Seven Horses in the Sky. Maar dat was ook nog deze. Deze Hoemalala uit 1966, dacht ik. Ja, vele platen uit de 60's blijven schitterend vanuit een onuitwisbaar verleden. En deze grammofoonplaatjes die ik vandaag meegebracht heb, hoort daar beslist bij. Want we hadden ook nog uit 68 de Moody Blues. We hadden een schitterende deur nog van Paul Anka uit de prille jaren 60. We begonnen met de Rivingtons met Papa Oh Mau Mau. Ja, uit de echte rock'n'roll tijd zeg ik altijd maar. Onze longplay voor deze week. Terug naar de Zeelanders, terug naar de 80's. En we denken terug aan deze dame, deze Madonna. Want dat grote hit die ze bracht in 86. Inderdaad. Hier is Borderline. In de 12-inch uitvoering. Voor jou vandaag.

Ja, ook de 70 waren, hebben ze hele mooie plaatjes gecreëerd om in de diverse hitparades te platen. En wij hadden nog op een rijtje Make Me Smile van Steve Harley met Cockney Rebel. En ook nog een plaatje van Stoney Meatloaf. Even kijken, wat heb ik klaarstaan? Oh ja, deze plaat voor jou.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een drietal behoorlijke hits in de top 40 vanuit het verleden. Deze Engelse rock'n'roll band, zeg ik altijd maar, Matchbox en Buzz a Little Hit. Die anderen waren Midnight Dynamos, kwam ik in de lijsten terecht. En When You Ask About Love. Welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede en het laatste uur retro show voor deze zondagavond. We kijken nog twee keer in de hitparade van toen. Dat betekent nog twee keer terug naar 20 september van het jaar 1980. En ik heb voor straks nog een bijna vergeten juweeltje meegebracht. Reden te meer om gewoon bij me te blijven. Als je tenminste houdt van die oude grammofoonplaatjes. Die oude meuk, zou Peter van der Zanden zeggen. Als je daar helemaal niet mee eens ben, hoor. Nee, ik noem het gewoon allemaal pareltjes uit het

Oh, wat jammer dat deze plaat nooit een kans gekregen heeft. Nee, ze is nooit in de hitparade gekomen. Ze kon enkel doorgaan als tip in die tijd. Alhoewel er toch al een grote op het palmarès stond voor deze dames van de Fall Non Blancs. En we draaien nog Dear Mr. President. Allemaal leuke herinneringen voor jou terug op de radio op deze zondagavond in het retro gebeurde. Onze hitparade van toen voor het tweede gedeelte. We gaan nog steeds terug naar 20 september van 1980. En de volgende plaat in die lijst hebben we weer klaarstaan. Komen van 11, genoteerd op nummer 17 op die datum. In 5 weken top 40. Een plaat van de Electric Light Orchestra All Over the World.

0: of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.

Sommige platen hoor je nooit meer terug op de radio. Maar wij brengen ze terug op zondagavond bij Radio Horizon in de Retro Show. Zoals dit station dat 24 uur of 24 de beschikking is voor jou. 7 dagen op 7. En voor het tweede gedeelte hadden we weer een aantal leuke grammofoonplaatjes uit de jaren 60. Voor onze teenagers van toen zeggen we altijd maar. Ja, Chicken Jack met I'd Rather Go Blind. The Birds met Hey Mr. Tambourine Man. En een plaat uit de vroege jaren 60. Een zomerhit voor Anita Barry, 1962. En haar verhaal over de Middellandse Zee. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. We denken aan een plaat van Chris Christofferson. Uit 1972. Kent u deze nog?

Ons op achter elkaar, ons bijna vergeten juweel. Die was voor Christmas Christofferson met Love and Her was Easier. Verder hadden we weer een plaatje uit, twee plaatjes uit de jaren 80. Met als eerst de Bengals met Walk Like an Egyptian. En daarna nog de Boys Town Gang met I Just Can't Help But Believin'. Een band die ook heel populair was in de 80's. En dan nu tijd voor deze van Marion Faithfull.

Goh, ik had die tijd nog weer snel vandaag. Ik ben helemaal door mijn stapel platen heen. Dat betekent dan het einde, bijna het einde van dit retro gebeuren. Het einde van deze retro show. Dat is maar alleen nog een kijkje te nemen in het dossier van toen. Dat betekent terug naar de hitparade van 20 september van het jaar 1980. Maar denk eens even, nou, wat deed je in die tijd? Waar was je? Waar was je mee bezig? Oh, daar ben je dan een leuke plaat mee bedenken. Maar de top 5 zag als volgt uit. De eerste plaats was voor de Abbas met The Winner Takes It All. En op nummer 2 vonden we Diana Ross terug met Upside Down. Nummer 3 dan, D.I.S.C.O. van Ottawa. En op nummer 4, Rockin' the Trolls van de band BZM. Op 5, Head Up to the Sky van Spargo. Maar wij kiezen vandaag om nummer 7 terug te draaien uit die hitparade. En die kwam van 6 en die was voor de Dolly Dots. Hé, hey, la-di-la-di-lo. Ik wens je nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Als zijn show voorbij is, denken we weer aan de oudjes. Denken we weer aan de Radio Horizon. Denken we weer aan de Retro Show. Heel graag, tot dan.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van

0: in Berlijn waren verkiezingen. Daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU kan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog

0: Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners

0: Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer...